0: De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
2: was...
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000... maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.
1: Me gusta mi reggae.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
1: Interviews.
3: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Kipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakey.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
2: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu op de Haag.

0: Yesterday, my dear.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel. Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter.
0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sporticus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Prachtig nummer om de show mee te beginnen. Och, wat een romantiek. The Head and the Heart. Een van de allermooiste nummers van Chris de Burke aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer. Een show vol heerlijke muziek en een paar leuke dingen die we graag met je willen delen. Bijvoorbeeld straks een mooie column van Han van der Horst. Want die was ook wel weer lekker bezig met het water. Water uit de sloot niet doen. En waarom niet? En wat is er voor, wat is er tegen? Han heeft daar zo zijn uitgesproken mening over. En die ga je straks horen hier in de late avond. En een onbekende regeling. Ja, die kan zomaar je neus voorbij gaan, maar daar is iets aan te doen. Daar gaan we aandacht aan besteden. Hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond. Dus stay tuned.

twee bijzondere mensen uit Amerika met zo'n eigen geschiedenis en hun eigen prachtige muziek. Joni Mitchell, en Help Me uit 1974. En een paar jaar daarvoor maakte Nilsson deze. Everybody's Talking Over de Roddelklets. Dat is allemaal in de late avond. Mooie muziek dus. Over een minuut of zes, een prachtige kolom van Han van Horst komt eraan. Na deze van zes, luister mee naar Zee.

Muziek van eigen bodem. Prachtige muziek. Prachtige muziek van Crasip. Would I stay? Nou, ik zou het maar doen, want prachtige muziek van Crasip. Would I stay? Nou, ik zou het maar doen.

lieve mensen. Er is voor ons allemaal in onze streken iets aan het veranderen. Tot nog toe was de klimaatcrisis een gebeuren van ver weg, waarvan je voorbeelden op de televisie zag. En onder ons zijn er genoeg die denken dat het allemaal flauwekul is van die klimaatcrisis, dat zogenaamde geleerden die door de overheid betaald worden, dat die van allerlei gegevens bij elkaar scharrelen en dan zeggen, kijk eens, het klimaat verandert. Je moet van het gas af. Neem zonnepanelen. Je betaalt veel te weinig voor je vliegreisjes. Eigenlijk is het asociaal nog in een auto op benzine te rijden, enzovoort. Maar zulke mensen laten zich dan niet besodemieteren. Ze merken immers van de klimaatcrisis niks aan de lijf. Ja, de Elfstedentocht is een echo uit een ver verleden. Die komt niet meer terug. En het is waar dat de lente vroeger begint en de zomer later eindigt. Maar dat is toch lekker. Soms is het hier net de Costa Brava. Dat zeggen zulke mensen. Maar die krijgen het nu moeilijk. Want de klimaatcrisis komt voor het eerst echt over de drempel. Ook als je huis aan het water staat en overal om je heen het groen welig tiert. Meer in het bijzonder, de droogte tast in onze streek het dagelijks leven aan. Tot nog toe zag je die alleen in de media, die droogte. De camera toonde dan dorre vlaktes en zo nu en dan het gebeente van een overleden stuk vee. En armoedige mensen die zich verdringen bij een voedseluitdeling. Nee, op die manier dient de droogte zich bij ons niet aan. Nog niet, nog lang niet. Maar de eerste stappen zijn wel gezet. De stroomtarieven gaan omhoog als gevolg van het gebrek aan koelwater. Dat zit zo. Kerncentrales hebben enorme hoeveelheden koelwater nodig. Dat tappen ze uit omliggende rivieren en pompen het vervolgens opgewarmd weer terug de natuur in. Door de droogte voeren de grote rivierrechten weinig water aan. Dat niet alleen, de temperatuur is ook nog heel wat hoger dan anders. Dat wordt allemaal nog erger als het hete water uit de centrales terugvloeit in de rivieren. Belangrijk detail, de rivieren staan vooral zo laag omdat er veel meer water verdampt dan anders. Wat overblijft is zo warm dat heel veel levensvormen het niet meer volhouden. Vandaar dat centrales die afhankelijk zijn van koelwater overal in Europa worden stilgelegd. En daardoor neemt de hoeveelheid aangeboden stroom af. Dat leidt tot de prijsstijgingen. U betaalt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de droogte en de klimaatcrisis. Voorlopig blijft het voor de meesten van ons daarbij. Maar er komt meer in zicht. Zilt zeewater dringt steeds dieper het land in. Dat is fnuikend voor de landbouw. Daarom zijn nu overal bij ons in de streek de sluizen gesloten. De binnenvaart komt tot stilstand. Dat heeft een heel ongunstige invloed op de aflevering van bestelde goederen. En bedrijven komen in grote problemen als ze door hun voorraden heen zijn. Daar blijft het niet bij. In grote delen van onze provincie mag niemand nog water uit vaarten, sloten en rivieren halen. Bijvoorbeeld om de volkstuin mee te besproeien. Of je kassen van een paar hectare, dat kan ook natuurlijk. Het is allemaal zwaar verboden en zeer strafbaar gesteld, omdat anders het zilte water de overheid kan krijgen en de landbouw onmogelijk maakt. Tuinders en boeren komen hierdoor in grote moeilijkheden. Ze zitten tussen de wal en het schip. Ze moeten kiezen tussen twee kwaden. Ze varen, om met de succesfilm Odyssee te spreken, die u misschien net gezien hebt, tussen Scylla en Charybdis door. Droogtes zoals die van deze maand zullen in de toekomst geen uitzondering meer zijn. We merken dat niet alleen maar door die ene plaknacht naar de andere die we beleven, maar ook door het feit dat om allerlei redenen het dagelijks leven duurder wordt. Voor steeds meer mensen zal daardoor de grens van onbetaalbaarheid op een gegeven moment worden

verschrikken. Dan gaat het steeds meer lijken op de tragische beelden uit de verre landen. Het eerste beginnetje ervaren we nu. En let op mijn woorden. En hier is een mooi lied over droogte uit Brazilië. Het is een kreet om hulp en solidariteit. Die is in onze verwaande welvaartsmaatschappij echt uit de mode. Zoals blijkt uit de reacties op wat er momenteel in Ceuta gebeurt. Maar voor je het weet, sta jij aan de kant waar de klappen vallen. Luister dus naar dit wonderschone lied van de oude held Luiz Gonzaga.

Wat een geweldig nummer, hè? Toch? Van niemand minder dan Frederik het Picht. Mijn hart kan dat niet meer aan. Goed, over een paar minuten gaan we praten met Zain Martina. Hij spreekt namens ZAI Care Solutions. En over onbekende regelingen en kansen onder de aandacht. En waar gaat het dan over? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk uitgebreid. Onder andere deze van niemand minder dan Right Said Fred.

0: En dan waren oorspronkelijk de jaren 60. Where do you go to my lovely?
1: Hoorde je van Right Said Fred?
0: Mooie uitvoering, vind je ook niet? And hard, and all I want to do is making love to you. Mooi. Tijd voor het laatste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
2: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
3: Dat klopt.
2: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
3: Dankjewel. Ja.
2: We hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
3: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
2: Ja, maar je hebt er wel recht op.
3: Zeker weten.
2: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
3: Ik kan me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is, is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
2: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
3: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
2: En daar heb je recht op?
3: Zeker.
2: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
3: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk, weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
2: En wat is daar aan te doen?
3: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En, er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En dan hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
2: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch? Het
3: enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
2: Ja, dat moet je wel aantonen.
3: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven en vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
2: Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
3: Zeker weten.
2: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
3: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd, dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
2: Via het digitale?
3: Vooral via het digitale domein, en proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
2: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
3: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen. En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
2: En die komt niet naar buiten omdat te.
3: Die weet niet waar.
2: Daar is een regeling voor.
3: Precies. Maar die weet niet waar, weet je. Bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
2: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
3: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe. En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces. En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
2: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
3: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
2: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar
3: right.
2: Jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld?
3: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En nee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews. Dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
2: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug. We doen even muziek. Dan gaan we verder zometeen met het tweede deel over de onbekende regelingen en kansen die er zijn.
3: Yes.

0: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden, of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
1: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen. En dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1 werkgelegenheid brengt. Maar 2 ook een... ja, sociaal problemen aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
0: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen, of is dat weer een ander probleem?
1: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
0: Ja, maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van... nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
1: Nou ja, leuke dingen weet ik
0: of
1: niet.
0: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat is zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
0: Ik zou minister van Financiën worden als ik er heel over praat.
1: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
0: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
1: Bij de mensen, ja.
0: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
1: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor alleen de blikjes. Maar stel je voor dat we 50 cent of 3 euro aan compensatie geven voor een volle vuilniszak.
0: Ja, ja.
1: Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat binnen een jaar Nederland schoon is.
0: Oké. Okay.
1: En dat is wat ik bedoel. Van, er zijn verschillende manieren om dingen te bereiken. En als je op een inventieve manier te werk gaat, denk ik dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt.
0: Creatieve manier van denken, vind
1: Precies.
0: ik het dan.
1: Dank je wel.
0: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken, of verhouden tot die organisatie. Dan hebben we het over Care Solutions, hè?
1: Yes.
0: Ja, waar kunnen die terecht?
1: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg het nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
0: En dan ga je meteen aan de slag.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Waar wij vooral nu op toegesplitst zijn, zijn het vinden van ouderen die dus langer thuis willen wonen. En denk, ja, ik zeg dan ouderen, maar dat is eigenlijk al mensen vanaf de 35 plus in principe.
0: Oh, zo.
1: Ja, want wij richten ons op de ouderen, maar eigenlijk heb je al vanaf 35 plus heb je daar recht op, weet je.
0: Ja, ja. Dus, Nou, als je die rechten allemaal wil bekennen en weten hoe het allemaal zit en dat er geld is, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dan zou ik even naar dat telefoonnummer bellen. Zain Martina, dank voor het gesprek.
1: Jullie
0: en
1: heel
0: veel succes met wat jullie allemaal doen voor die mensen die dat echt nodig hebben.
1: Dank u wel.
2: Dank je wel, Herman, voor dit boeiende gesprek en gelijk alweer het einde van deze aflevering van de late avond. Ja, De tijd is snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Beethoven. Ook weer met geweldige muziek en ook een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wel rusten. Ik hoop dat het niet te warm is vannacht. En als je werkt, dan hoop ik dat je een koele nacht hebt om te werken. Tot besluit van de show Lady Antebellum. And Need You Now. Mooie nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde